0: gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. De tweede man van de FBI stapt op en daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. Twee mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Het is nog onduidelijk wat er is geraakt en of er slachtoffers zijn. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen zeker 2 mensen om. Ook in Dnipro vielen doden en raakten tientallen mensen gewond bij een aanval op een kantoorgebouw. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin. Maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
3: Dit is RTV 4.
4: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om en dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer, droog en regelmatig zon. Het wordt 25 tot 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag tussen de 500 en 600 bezoekers tijdens een open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. En volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. En de gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te hoeven opvangen. De gemeente wil zich aan de spreidingswet houden, maar gaat eerst werken aan plannen voor toekomstige opvang. Een officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft wel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En tenslotte, aan de Meinistersteeg in Oud-Leusen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. De bank heet De Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesenbos. Conteigenaar Jan Dijsselhof stelde een plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
6: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brit schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
8: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
6: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A50 van Arnhem naar Os. Bij Ravenstein 10 minuten extra reistijd. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt het langzaam bij Duiven. Hier is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Ah!
11: Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. 2025 kwamen 7800 mensen om. Dat zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Na oneenigheid met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het geregeld niet eens met elkaar. Bailey zegt zelf dat hij meer tijd met zijn gezin wil doorbrengen. Na dagen van massale protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis gezet in Madrid, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 25 tot 28 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag tussen de 500 en 600 bezoekers tijdens een open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. En volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. En de gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te hoeven opvangen. De gemeente wil zich aan de spreidingswet houden, maar gaat eerst werken aan plannen voor toekomstige opvang. Een officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft wel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En tenslotte, aan de Mijnistersteeg in Oud-Leusen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. De bank heet De Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesenbos. Conteigenaar Jan Dijsselhof stelde een plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land wordt het langzaamaan drukker op de weg. Er staan alleen wat korte dagelijkse files op dit moment. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven, 10 minuten oponthoud. Op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tenslotte nog file op de N35 van Zwolle naar Almelo. Bij Wierdewest is de vertraging ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
5: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
4: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat nu 60 kilometer file. Dit zijn vooral de dagelijkse files. Die kosten je doorgaans niet veel meer dan 5 minuten. Een paar uitzonderingen, waaronder de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Daar is het oponthoud bij knooppunt Bankhoef 15 minuten. De N35 Zwolle richting Almelo, daar rijdt het langzaam bij Wierdewest. Hier is het oponthoud 10 minuten. De N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen. Daar is de vertraging bij Ewijk ook 10 minuten. En verder nog 2 kilometer file op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Tussen Doesburg en Giesbeek 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. Het aantal mensen dat is omgekomen door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf stopt met zijn architectuuractiviteiten en daarnaast komt er een einde aan alle werkzaamheden in China. Het weer droog, geregeld zon en het wordt 23 tot 29 graden.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag tussen de 500 en 600 bezoekers tijdens een open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. En volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. En de gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te hoeven opvangen. De gemeente wil zich aan de spreidingswet houden, maar gaat eerst werken aan plannen voor toekomstige opvang. Een officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft wel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En tenslotte, aan de mijn is de steeg in Oud-Leusen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. De bank heet De Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesenbos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof stelde een plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land staat nu 60 kilometer file. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A50 van Os naar Arnhem. Bij Renkum 20 minuten. De A50 van Arnhem naar Os, de andere kant op, daar rijdt het langzaam bij Ravenstein. Hier is de vertraging ruim 10 minuten. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven ook zo'n 10 minuten oponthoud. En verder staat er een lange file op de N325 van knooppunt Velperbroek naar Nijmegen. Bij het Gelderdom staat nu 5 kilometer file en dat kost je 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
6: RTV 4 Nieuws.
7: Door Alt Negens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
8: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag je niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
7: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
9: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
7: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het oosten van het land worden de files nu snel korter. De langste file staat op dit moment nog op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Bij het Gelderdom is een ongeluk gebeurd en de vertraging is hier 3 kwartier. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum ruim 20 minuten oponthoud. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 minuten. En een stuk verderop op die A12 bij knooppunt Grijsoord rijdt het ook langzaam. Daar is de vertraging een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
13: Dit is RTV 4.
14: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag tussen de 500 en 600 bezoekers tijdens een open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. En volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. En de gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te hoeven opvangen. De gemeente wil zich aan de spreidingswet houden, maar gaat eerst werken aan plannen voor toekomstige opvang. Een officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft wel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En tenslotte, aan de mijn is de steeg in Oud-Leusen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. De bank heet De Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesenbos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof stelde een plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: thuis en online.
1: RTP 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni, werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer, droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en nazomer weer met veel zon. Dit was het NOS Show.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
6: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

En ik zeg bij deze en oprecht goedemorgen. Het is een minuut of 11 naar de klok van 10 uur, dames en heren. Het is weer dinsdag, het weekend zit er weer op. En ook de eerste werkdag van een nieuwe week ligt achter ons. Het is vandaag dinsdag 29 september 2026. En ik ben bij je tot de klok van 12 uur met hits in de mix. Een soort van mengelmoesshow. Want er zit eigenlijk best van alles in. Met veelal muziek van jaren geleden. Je luistert sowieso naar de beste streekomroep van Oost-Nederland. RTV4. Brinkies Kickstarts. Onder het genot van één bakkie, eventueel, of twee. Sommigen nemen er drie. Goed, ik begon met een oudje van Hart, de dames Anne en Nancy Wilson. Met een nummer 1 succes in Nederland. Het plaatje heette Alone en zojuist een nieuwe kanjerschijf. Die is van Jamman samen met Els Bakker. De sleutel van mijn hart. Geproduceerd door Emiel Hartkamp. Goed, ik wens je een hele fijne morgen natuurlijk. En heel veel luisterplezier.

Het was jaren geleden een groot artiest, dames en heren. Man had vele hits in Nederland. En natuurlijk wereldwijd. Zijn naam is Cat Stevens. Lady Darbanville draaiden we. En ik had daarvoor Tina Turner. Een van de meest grote solo hits van deze dame. Het is allemaal tijd voor Nederlandstalig. Gezelligheid op de radio. Lekker meezingen met Frans Duits.

Het is van jaren geleden, dames en heren. Het was een mono-uitvoering en het moest voor de keuring ooit. Het moest gekeurd worden door de mannen die het origineel uitbrachten in de jaren 60. The Four Tops, dit was de uitvoering van Donny Elbers. Sugar Pie, Honey Buns, I Can't Help Myself. En ik draai de muziek van Frans Duits voor je. In het kader van het Duitsstalige lied, bij deze. Een uitje van Juliane Werding.

Ja, dames en heren, ze zijn met de hand gemaakt uit karton gesneden. Oude meuk, altijd leuk, hè? En Gerrit van Braak, die is aangeschoven. En die heeft de plaat aangevraagd, gaan we ook draaien. Want verzoekjes zijn er om gedraaid te worden. En ik ben blij met reacties van al die mensen die erbij zijn vandaag. Een reactie van Anneke de Vries, Brink. Dankjewel. Willem Vloets is erbij, ook bedankt. Siets Wijnalda, collega uit Friesewouden, uit Friesland. Nog steeds draaiende in zalen. Op latere leeftijd, respect. En ook Fred Beuving, ik zie je vanmiddag. Corina van der Leij, bedankt. Reactie vanuit het verre zuiden van Nederland. Marion is erbij, mooiste meisje van de klas uit Hengelo.

Van man Martin uit Dedersvaart, Henry van Wijk luistert mee in Emmen en ook Ans Polman heeft gereageerd. En Henk Stoeten die rijdt op de A28 in de buurt van Zwolle, Staphorst, Meppel, Amersfoort. En hij was er weer afgelopen zaterdag vanaf 9 uur met Music Memories. Dat is dan weer een ander oldies-programma van deze omroep, RTV4. We draaiden Eddie Williams voor je met Music to Watch Girls By. En ik had Julianne Werding. Dame bekend van Gay Nicht in die stad, was een grote hit in Nederland. En dit was daarvan de opvolger, jaren geleden. De reacties zijn welkom. Lijnen staan open, dames en heren. 06-422-300-39. 06-422-300-39.

En ik zit nog net niet in het rode, zeg ik tegen Gerrit van Braak. Op de mengtafel dus, hè. De man is altijd zeer geïnteresseerd in mengtafels, onder andere. En natuurlijk in goede muziek. Natuurlijk, het drumstel. Hier voor mij is er een van het merk Datec. In dit geval de LPM 7.4. En we hebben samen heel wat kilometers gemaakt. Van de ene disco naar de andere. Dat was in de tijd van de drive-in shows. Gerrit van Braak vroeg deze plaat aan. En had je van Earth, Wind and Fire. En ik had zojuist mooi werk voor je van het platteland. Het is zomers in Nederland. Na zomeren. Nee, dat geloof ik, hè? Na zomeren. Dinsdag 29 september 2026. Een zomerhit. Wordt nog steeds overal in Europa gedraaid tijdens welverdiende vakanties van mensen die daar naartoe gaan. Vooral Zuid-Europa. Hier is Los Del Ria en Margarito.

Ze waren met z'n drieën. Puur toeval, hè? Het Lowland Trio draaiden we. Ik kan geen kikker van de kant afduwen. En daarvoor zat Los Del Rio met Margarina. En Evert, die luistert mee in derde zwaard. Evert Skipper, welkom. En ook Tante Riki heeft de radio aanstaan. We gaan er even uit voor het nieuws en de boodschappen van 11 uur. En ik zie je heel graag terug na de klok van 11 en voor het tweede uur van dit programma. Ik laat de muziek uitlopen tot de pieps. MUZIEK

0: door Tim Radelaar.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Ah!
6: Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: Kickstart met Johan.

En ik zeg nogmaals, Eenebrecht, goedemiddag. Het is inmiddels 10 minuten na de klok van 11 uur. Time goes by. De tijd gaat ongelooflijk snel, dames en heren. Ik heb nog 50 minuten muziek voor je. Tot de klok van 12 uur is dit het programma Kickstarts. Brinkie bij je. Via RTV4. Met ongelooflijk veel plezier.

goed. Ik heb een aantal jarigen op mijn lijstje staan. Onder andere Dani Pedrosa. Dat is een Spaanse motocoureur. Hij is vandaag jarig. 41 jaar geworden. Jennifer Rush. Dat is een Amerikaanse zangeres. Singer-songwriter. 66 jaar. Leonie Ter Braak. Presentatrice. 46 jaar. Ron Jans is jarig vandaag. Kijk. Oude padvinder. Ron is vandaag 68 jaar geworden. Niels Hoogland, dat is een Nederlandse DJ. 54 jaar. En heb jij iets te vieren vandaag? Dat zou kunnen. Dan vieren we dat graag op de radio met je mee. Laat ze maar doorkomen. Niet allemaal tegelijk, alsjeblieft. 06422-300. 390-6422.

country-achtige muziek, zeg maar. Hè? Beetje hoppaatje hop muziek. Eigenlijk ook min of meer niks aan de hand muziek. Relaxed. Op dinsdag en donderdagmorgen. The Dirt Band and an American Dream. En ik had weer een Duitsstalige plaat die schoorde in Nederland. Hij had twee hits trouwens. Der Jonge met der Mundharmonica was die andere. En dit heette Der Kleine Prins. En dat was van Bernd Kloever. Goed, nog heel veel luisterplezier het tweede uur van dit programma. En het is allemaal tijd voor... Natuurlijk, de hits uit zee. Nederlandstalig.

Het is ongelooflijk oud. Ongelooflijk oud. Het is van heel lang geleden. The Crazy World of Ever Brown draaiden we. En Fire. Wel twee kanaal stereo trouwens. Op mijn koptelefoon duidelijk hoorbaar. Er zijn veel van die platen die uit de jaren 60 en 70 lekker stereo klinken. Het orgeltje aan de rechterkant en het drumstel aan de linkerkant. En daartussenin ergens het vocale gedeelte. Goed, ik had nog mooi... Nee, wacht even. Ja, mooi Volendam van de groep Canyon uit Volendam. Het is inmiddels 10 minuten voor de klok van 11:30. Goedemorgen. Je luistert naar RTV 4 met Alana Miles.

Het wordt nog steeds regelmatig gedraaid door de mannen van de Vrije Blije Radio, dames en heren. Onze piraten in Nederland. Ik heb zomaar een verdwaalde piratenplaat. Het is een vast onderdeel in dit radioprogramma. We draaien Willem Bart. Hij komt uit Doetinchem, als ik het wel heb. Daar waar ook, hoe heet ze? Die aardige zangeres woont. Ik ben de naam kwijt, maakt niet uit. Zij heeft vandaag de kanjurschijf. Willem Bart draaiden we aan alle mooie meiden in de speciale Goldfinger remix uitvoering. En daarvoor zat een hartje van Alana Miles en die heette Black Velvet. Els Bakker, ja. Dat is de naam van de zangeres. Ik weet niet of ze nog eigenaar is van een café, al daar in Doetinchem. Het zou kunnen. Maar ze zingt nog steeds natuurlijk, hè. Als je ooit besmet bent met dat muzikale virus, dan ga je gewoon door. Goed, muziek van jaren geleden in het kader van Lekker Lang en Lang Lekker. Mike and the Mechanics met David Carrick en The Living Years. Goedemorgen. Every

En in gedachten hoor ik al die mensen meezingen in de huiskamers of waar dan ook. Wie weet zit je lekker op het terras. In het zonnetje. Of in de tuin, kan ook. Dit was een maatje van Raymond Vrokat, dames en heren. En die heette Calo La Vita. Veel gedraaid als gouden ouwe op de Nederlandse radio. The Music Makes a Difference. Programma Kickstart. Iedere dinsdag en donderdagmorgen tussen 10 en 12. Live radio vanuit Kloosterharen vanaf de Muziekboulevard. Dit programma wordt gestreamd. Speciaal voor alle medewerkers, versterkers van dit radiostation. En natuurlijk voor alle luisteraars die erbij zijn. Mensen in Nieuw-Leuzen, in Balkbrug, in Dedemsvaart, in Dalfsen, in Ommen. Kortom, alle luisteraars in het Vechtdal. Streekradio. En er is zojuist gebeld, dames en heren. Ik kreeg weer een belletje binnen, maar ik pak helaas niet op. Dus mocht je meeluisteren, zeg ik tegen de bewuste beller. Gewoon even een berichtje sturen. Dat is eigenlijk de beste oplossing.

een beetje in de smaak vallen, lieve mensen, dan zou ik zeggen gewoon doorvertellen. Je weet, vanavond of direct, alle minuut, berichtje via WhatsApp kan heel makkelijk. Dat zeg ik ook tegen de mensen die eventueel wel een plaatje willen aanvragen. Schroom niet. Het kan allemaal vandaag. Ik had nog muziek van Paul Carrick. Een van de betere vocalisten van deze aardkloot. Maar dat is natuurlijk weer persoonlijke smaak. Mike and the Mechanics met Mike Rutherford van Genesis. En niet te vergeten Tony Banks. The Living Years draaide weer voor je. Tijdloze plaat. Kan nog jaren mee. Het is tijd voor Duitsstalig. En het is bij deze tijd voor de verdwaalde piratenplaat.

dames en heren, in het kader van de vergeten hits. Er zijn veel mensen in Nieuw-Leusen die de frontman van deze band zullen gekend hebben. André Grote. Je kent ze nog van Henry the Horse, die wordt nog alles gedraaid bij de Piraten in Nieuw-Leusen. Gibros en Canta Canta Libre. Zo wordt gedaan volgens mij door George Baker en zijn selection. Dat was die andere uitvoering. Goed, en ik had Wet en Das van die Flippers. Dat was de verdwaalde piratenplaat. Geven een dansje. Speciaal voor de mensen die zeg maar de passen geleerd hebben.

Het is absoluut twee kanaals kamerbreed stereo, dames en heren. Als je dan bij een live optreden was, jaren geleden, dan mocht het wel zo zijn dat je mooi aan de linkerkant van het podium stond. Want aan de rechterkant hoor je geen vocale klanken, zeg maar. We draaiden muziek van Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Die ken je van Jackson onder andere. Was lekkere country jaren geleden. En dit heette Summer Wine. Een van de vele uitvoeringen trouwens. Tja, tja, tja, werd ook voor je gedraaid van Raymond Vrokat. Ik laat de muziek uitlopen. Het is een minuut of 7, 8 voor de klok van 12 uur. Natuurlijk bedank ik een ieder voor het luisteren. Dit programma is er weer aanstaande donderdagmorgen om 10 uur.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten, omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam melden de eigenaressen van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Het heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Show.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is RTV 4.
4: Het Amazing Menu.

0: Ja.
1: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
0: Sorry man, ik had niks.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere treinstations zijn vanochtend ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om de stations van Haarlem, Rotterdam en Utrecht. In Utrecht zijn 2 mensen opgepakt. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. En 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. Het weer, het wordt 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag tussen de 500 en 600 bezoekers tijdens een open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. En volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. En de gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te hoeven opvangen. De gemeente wil zich aan de spreidingswet houden, maar gaat eerst werken aan plannen voor toekomstige opvang. Een officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft wel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En tenslotte, aan de mijn is de steeg in Oud-Leusen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. De bank heet De Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesenbos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof stelde een plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu. RTV.

0: amazing menu.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Blijkt het onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt, daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtripdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Telkens loop ik langs, maar ik zeg niks, ik kijk alleen.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag tussen de 500 en 600 bezoekers tijdens een open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. En volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. En de gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te hoeven opvangen. De gemeente wil zich aan de spreidingswet houden, maar gaat eerst werken aan plannen voor toekomstige opvang. Een officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft wel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En tenslotte, aan de Meinistersteeg in Oud-Leusen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. De bank heet De Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesenbos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof stelde een plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Het Mazing Menu.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim 300 miljoen euro hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven. Het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van een familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. Een snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag tussen de 500 en 600 bezoekers tijdens een open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. En volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. En de gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te hoeven opvangen. De gemeente wil zich aan de spreidingswet houden, maar gaat eerst werken aan plannen voor toekomstige opvang. Een officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft wel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En tenslotte, aan de mijn is de steeg in Oud-Leusen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. De bank heet De Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesenbos. Conteigenaar Jan Dijsselhof stelde een plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Off Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
12: Dit is RTV 4.
13: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Het asielzoekerscentrum in Dalfsen trok zaterdag tussen de 500 en 600 bezoekers tijdens een open dag. Met rondleidingen en activiteiten kregen zij een kijkje achter de schermen. In het AZC wonen momenteel 190 statushouders. En volgens de organisatie is er veel steun vanuit Dalfsen en zijn er ongeveer 40 vrijwilligers actief. En de gemeente Hardenberg vraagt om 2 jaar geen nieuwe asielzoekers te hoeven opvangen. De gemeente wil zich aan de spreidingswet houden, maar gaat eerst werken aan plannen voor toekomstige opvang. Een officieel antwoord van de minister is er nog niet. Hardenberg blijft wel Oekraïnse vluchtelingen opvangen. En tenslotte, aan de mijn is de steeg in Oud-Leusen en Welsum is de 5e Dalfzitje geopend. De bank heet De Zonnedouw en is gemaakt door Henk Riesenbos. Grondeigenaar Jan Dijsselhof stelde een plek beschikbaar. De organisatie wil uiteindelijk nog tientallen unieke bankjes plaatsen en werkt aan fiets- en wandelroutes. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Glazen wasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg.

Het is Onderweg met Rick, de dinsdageditie. Hey, wat ben je aan het doen? Laat het vooral even weten. Kan via een berichtje naar de studio. rtv4.nl/app. En dan loop ik ondertussen eventjes in het draaiboek te kijken. En ik zie alweer dat het editietje 100 is. Superleuk toch? Ja joh. We gaan er al vandaag weer een lekker feestje van maken. Goeie muziek. En ik heb daarom ook nog zelfs nog wat extra ruimte voor jou ingepland voor jouw verzoekjes. Dus laat het vooral weten. rtv4.nl/app. Dan draai ik het zometeen hier gewoon voor jou op de radio.

is gestegen. Dat staat in een onderzoek van de vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog steeds positief over vrouwenemancipatie. Maar een ander deel van Nederland, verparde geweld nog altijd afkeurt, is daarbij gedaald. Van 85% dit jaar naar nog 13 jaar geleden 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft iets te maken met religie, maar ook door het invloed van mennosfeer op social media. En BOA's in het OV krijgen de komende maand toegang tot het rijbewijsregister. Met een pasfoto kunnen ze uit het register kijken of ze sneller de identiteit hoeven vast te stellen van een zwarte rijder of een overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete uit te schrijven en kan vaak de identiteit ook nog niet eens achterhaald worden. BOA's kiezen nu vaker voor om overlast te geven of zwart rijden daarom te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet alleen onvoldoende, maar ook nog eens de meeste aanhoudingen zeggen ze in het OV hebben niet eens een rijbewijs op zak. En steeds meer Nederlanders overlijden na een val. Vorig jaar waren het er ruim 78.000 mensen. Dat is bijna 500 meer dan een jaar eerder. Vooral ouderen zijn de slachtoffer. Bijna 80% is 80 jaar ouder. En een val is inmiddels de meest voorkomende oorzaak van een niet natuurlijk overlijden hier in Nederland. Straks meer in het streeknieuws bij NTV4.

Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Aanpassingen in de begroting van het kabinet zijn uitgelekt. Zo komt er eerder vermogenswinstbelasting die voor meer mensen gaat gelden, en de bezuinigingen op sociale zekerheid zijn van tafel. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. En de hoeveelheid PFAS in het lichaam van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger volgens het RIVM. Het weer, het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en dan zo'n 25 graden.

Lionel Richie hoorde je bij RTV 4 en My Destiny. Daarvan van Simon Webb en No Worries. Zometeen is het weer tijd geworden om de muziekkabel erbij te gaan pakken. Waar je op terechtkomen, je hoort het zometeen naar deze woord.

0: hier bij RTV 4 en oh my god.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Ik heb hier naast me liggen, dus de groene RTV 4 dobbelsteen. Daar staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld en een bijpassend track binnen dat genre. Want we gaan dobbelen, gaan we draaien en ja, als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Maar goed, de

0: Nu is de vraag, waar gaat hij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? Ik pak hem te handen. Ik gooi ermee. En hij rolt door de studio heen en hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Geworden nummer 3. Het genre pop. Op dit moment staat op Earth, Wind & Fire in september. Maar de vraag is, welk moet er terugkomen? Op nummer 3. Laat het weten.

0: in the fire, you're the September.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Jullie op nummer 3 in de muziekdobbel. De vraag was alleen, wat moest erop terugkomen? Je kon het laten weten via een berichtje naar de studio rtv4.nl/app. En Bianca kwam met deze van Bruno Mars en 24K Magic. Echt een heerlijke plaat. Wie weet wordt hij morgen wel bij Kelvin gedobbeld hier bij RTV 4. Bij Onderweg met Kelvin, gewoon weer rond 4:15. Het is RTV 4 waar je luistert met nu Amy McDonald. This is the life.

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wil het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

Lieden voor de Mick Jagger, Let's Work. Nou, niet meer. Het is 5 uur geweest. Het is klaar met werken voor vandaag. Morgen om 8 of 9 uur ben je weer de eerste. Hey, onderweg lekker naar huis toe. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Misschien dat je ook gewoon lekker thuis bent, druk aan het eten koken. Het kan van alles. Laat het even weten via rtv4.nl/app. En je kon graag laten weten wat jij wil horen, want het is namelijk de 100ste aflevering van Onderweg Met. Dus de middagshow van NC4 heeft al 100 afleveringen erop zitten. Ja, het gaat snel. Het gaat heel snel. Maar goed, de enige vraag is, wat wilde jij horen? Je kon laten weten via rtv4.nl/app. En even kijken, wie was het ook alweer? Bram? Ja, Bram was het inderdaad. Die vroeg of hij deze van Gavin DeGraw kon horen. Met Best I Ever Had. Nou, bij deze hier voor jou op de radio.

0: Horn hoorde je bij RTV 4 en Passenger. Nou, een paar weken geleden stond hij nog op een groot podium in Dalfsen, maar afgelopen zondag was hij er gewoon weer. Toen deed hij dat om zijn plaat te signeren. Ik heb het over de one and only, de mensen, de mannen achter Normaal. En Evert-Jan Pasman sprak met ze.
1: Hier zit je dan LP's te signeren?
2: Ja, in Dalfsen. Waar ik nog wel graag kom.
1: Doe je dit liever als zingen of niet?
2: Nee. Oh, dat... Op podium staan, dat is het ware werk. Maar dit is een logisch gevolg van een LP uitbrengt. Dan moet je er ook wat aan doen, aan de presentatie doen.
1: En de LP, all shit. Nou, dan ben je zelf ook al 80, dus past dat een beetje, all shit en all kill?
2: Ja, wat bijzonder aan deze plaat is, er zitten een hoop covers. Dat wil zeggen nummers uit het Engels. Engels overgenomen, maar dan met een eigen tekst.
1: En die tekst heb je hier geschreven of samen met Jolij?
2: Ja, Ferdy een paar en ik een paar. En Michel Brink, daar schreef ik ook teksten met. Ja.
1: Nou, maar ik moet eerlijk zijn, Jolij, Jolink, de tekstschrijvers, dat vind ik altijd nog de beste nummers.
2: Ja, dat zegt ze allemaal, maar omdat dat het eerste is. En, dat was de begintijd. En ja, we waren nog niet zo heel erg goed qua muziek maken, maar we hadden wel origineel thema's. En in het Achterhoek, dat was toen helemaal nieuw.
1: Ja, maar zakt dat origineel nou een beetje weg dan?
2: Nee, maar er is geen onderwerp. Of we hebben er al eens meerdere keren over geschreven. Bovendien het schuttingtaal en poep en pies roepen, dat geeft ook een beetje vervelend. Een keer word je volwassen.
1: Ja, je wordt een dagje older, zeg maar.
2: Ja, zeker. Wel 10 dagjes.
1: Ja, hoe gaat het met de gezondheid?
2: Nou ja, ik mag niet klagen. Op uw 80ste nog in de ronde kunt zoals ik, dan mag je niet klagen.
1: Nee, maar wat heb je met Dalfsen?
2: Op de grond waar ik nou woon, alweer sinds 1973, die was van de gravin van Dalfsen. En dus in Hummelo hij dezelfde vensters aan de boerderijen zitten met die rood-gele zandlopen. Met een groene vensters. Die hier in Dalfsen ook heb. En dat bij ons, de graaf heet ook van rechter Limpurg. Dus dat is altijd al een connectie geweest met de Hummelo en met Dalfsen. Er woont dezelfde adellijke familie.
1: Ja, maar ik neem aan dat die adellijke familie niet in Dalfsen was bij concert.
2: Dat weet ik misschien wel, maar... Nou, er zit nou een vrij jonge echtpaar. Dus misschien waren die er wel, dat weet ik niet. Ik ben er wel eens op het kasteel geweest.
1: Hoe vond je het concert in Dalfsen?
2: Ja, het ging goed, maar we hadden een moeizaam begin. We hadden niet lang genoeg gesoundcheckt, omdat we in de file zaten. In het dorp, met al dat stro en zo. Dus toen begonnen we eigenlijk een uur later dan. En toen hebben we niet goed gesoundcheckt. Dus de eerste paar nummers was een beetje zenuwachtig gedoe. En daarna kwam alles goed.
1: Ja, ik miste dat stro hier een beetje.
2: Ja, nou, wat je maar miste.
1: En hoe lang giet Joling en Normaal nog deur?
2: Dat beslist het opperwezen. Dat hij zelf weinig over te vertelt. Behalve dan dat je een beetje gezond moet leven.
1: Ja, ik zie nou cola's dan.
2: Ja, jammer, maar goed.
1: Ja, u hoort er ook bij, hè?
2: Ja.
1: Dagje older, ietsjes minder.
2: Ja, en elke dag bewegen. Wandelen in mijn geval, of zwemmen.
1: Ik wil toch niet zeggen dat je van 11 tot 6 hier achter dit bureautje zit?
2: Ik ben bang van wel.
1: Nou, dan wens ik u veel succes en doe de rest van die jongens de groeten.
2: Ja, goed zo, dankjewel. Dat zal ik doen.
1: Een stuk of 7 LP's gescoord.
3: Ja, zeker. Maar ja, van de kameraden, hè, dan moeten we soms wat meenemen. En dat doen we dan altijd nog, die dingen.
1: Ja, waar ben je vandaan gekomen?
4: Ik kom zelf uit Norg. Met de auto, vriendin mee. Dat klein uurtje onderweg. Maar hebben we wel voor over.
1: Ja, toch gezellig zo. En gesigneerd LP?
4: Ja, allemaal gesigneerd. Dus,
1: heeft er nog specifiek wat opgezet voor jullie of niet?
4: Nee, heeft, van de week heeft hij alle LP's gesigneerd. Alleen maar met zijn eigen handtekening.
1: Vanavond ligt hij natuurlijk op de grammofoon.
4: Absoluut, we gaan hem luisteren. Ja.
5: Ik zeg oeh. Ik zeg ah. Ik zeg oeh.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer gaat de verhoging van het eigen risico niet tegenhouden. Het kabinet wil het verplichte eigen risico komend jaar laten stijgen met 15 euro naar 400 euro per jaar. En dat lijkt nu stilzwijgend door te gaan. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen nu definitief van tafel zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

0: Je hoorde hier bij RTV 4 en Atomic en daarvoor dan Nova Star en Wrong. Hey, zometeen is het tijd om een lekkere danceplaat te gaan draaien. Je hoort hem zometeen naar Snelle, maar eerst Rihanna. Dit is Diamonds.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Snelle hoor je bij RTV 4 en dit was Plaatsdelict. Iedere dinsdagmiddag neem ik jou altijd even mee naar de rijke historie die de dancemuziek heet. Wat voor toffe danceplaten er allemaal zijn uitgebracht. En ik wil je graag op deze dinsdag kennis laten maken met een plaat die ik heel erg vet vond en nog steeds heel erg vet vind. Maar al een paar jaar oud is. Ik heb ook Brock Jeter. Je hoort hem nu hier bij RTV 4. Dit is Tuesday. Op dinsdag natuurlijk.

0: Zeker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt, omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Onderweg met Rick.
8: 6 uur geweest, tijd voor de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. En toch weer weg geweest, nu op nummer 4. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Even weg. Shakira Burna Boy, Die Die, stond op nummer 4 in de 4 van vandaag. Hij heeft een hele tijd op nummer 1 gestaan en nu hij was even een dagje eruit, maar hij is weer terug geweest. Dan wel op nummer 4, maar wie weet wat er morgen staat te gebeuren. Het is tijd voor de nummer 2, nummer 1 en eerste nummer 3. In handen van Teddy Swims, dit is Mr. Know It All.
1: 3.

0: nieuw in de 4 van vandaag. Jorde Roxy Dekker en Bare Minimum op nummer 2.
1: 1.
0: En het is tijd voor de nummer 1. En die is in handen. Nog steeds van Flair. De studentenrammer die op dit moment echt als een malle gaat. Je hoort nu hier op nummer 1 door het oog van de nacht in de 4 van vandaag.

Oog van de Nacht. Stond op nummer 1 in de 4 van vandaag. De 4 populairste tracks van dit moment. Terug naar de muziek van vroeger ook. Zoals deze heerlijke van ZZ Top. Dit is Sharp Dressed Man bij RTV

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet tevreden met de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting, waardoor meer spaarders en beleggers belasting gaan betalen. Jesse Klaver van Pro is juist blij dat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn. Zijn partij gaat de begroting daarom nu steunen. De 24-jarige Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackerscollectief Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over twee moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. De politie heeft vanmorgen 8 verdachten aangehouden in 2 onderzoeken naar drugs- en ladingdiefstallen. Een 42-jarige Eindhovenaar is hoofdverdachte in het drugsonderzoek. Ook zijn 20-jarige zoon is opgepakt. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

De Opposites hoor je bij RTV 4. En Feestje op mijn graf en daarvoor nog de DMA's en Your Low. Hey, ik heb soms een ruimte voor jouw favoriete plaats. Je moet er alleen even laten weten wat jij wil horen. Dat kan via rtv4.nl/app. Dan komt hij hier binnen en draai ik hem zometeen voor jou op de radio. Na Davina Michelle en Bad Low en deze van Bon Jovi. Dit is Living on a Prayer.

Davina Michelle. En Better Now hoor je bij RTV 4. Er wordt nog Bon Jovi en Living on a Prayer. De ene vraag die ik aan jou had. Wat kan ik voor je draaien? Je kon het laten weten via berichtje naar de studio rtv4.nl/app. En ik kreeg een berichtje van Sebastiaan. En die vroeg, het is bijna einde van september. En of ik deze van Green Day wilde draaien. Wake me up when September ends. Hier bij RTV 4.

Bastiaan en Wake Me Up When September Ends. Het is RTW4. Langzaam een einde komt aan deze editie van Onderweg met Rick. Maar wees niet getreurd, zometeen gaan we nog gewoon lekkere, hele lekkere muziek draaien in de avondshow. Onder andere komt er voorbij DJ Khaled, Jonas Blue, Coldplay, Snap en Lost Frequency zijn allemaal onderweg. Zometeen in de avondshow na 7 uur. En morgen, dan is er gewoon weer een nieuw Onderweg met. Maar dan met Kelvin Punter. Ik wens je daar veel plezier mee en ik meld mij graag vrijdag weer om 2 uur met een nieuwe editie van Studio Paard. Ik heb deze nog voor je van Nielson. Dit is Hotel Suite.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: RTV 4 Nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
8: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
7: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
9: Het OM verdenkt de 2 van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
7: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS-journaal.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
2: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De vijf werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn twee vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren drie vrachtwagens en drie auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Buurvrouw, je mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
4: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
3: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Dit is RTV 4.
1: De avond door met Otte.

0: Een hele goede avond en leuk dat je weer luistert. Het is dinsdag 9 uur geweest, joh, maar ik moest even op de klok kijken om te checken. En dat betekent maar één ding, of niet?
1: Ja, dit is de avond door met Otten op RTV 4. Leuk dat je luistert.
0: Zeker, we mogen weer lekker een uurtje lang plaatjes draaien en dom lullen, of niet?
1: Absoluut, dat zeg je helemaal goed, ja.
0: En Jelmer, wat kunnen de luisteraars een beetje verwachten vanavond?
1: Er komt volgend jaar nog een grote artiest naar Nederland optreden.
0: Kijk.
1: Verzoekjes komen altijd nog wel aan bod. En we gaan het wel zien eigenlijk.
0: Ik denk dat het wel goed moet komen. Ik ben er niet bang voor. Jij wel?
1: Nee, komt wel goed.
0: Laten we dan gelijk even weer doorknallen met drukwerk. Vind je dat goed?
1: Ja, een plaat van eigen bodem.
0: Marianneke.

Ik loop naar de collecte voor het siliconen en rammenfonds. Wil ik nog wat in mijn busje gooien? Ze voelen in de bussen van Badpak. Maar ja, Badpak zegt je bus op. Zegt ze alleen binnenkijken en ik wil nog wat dollars hebben. En het duurde even en ik stond er dan voor de deuren te wachten. En in één keer begon het te regenen, jongens. Heel verschrikkelijk. Wat een zekernat. Komt ze nou mee toe en ze zegt van, op je natte won. Ze zegt, ja, dat is meestal in de regen staan, dan word je nat. Ze zegt, kom maar naar binnen, jongen, voor een kopje thee. Ik kwam er binnen. Gingen ze op het water bij de link, waar ze in de camera staan. Met die mooie grote punt naar de zolder toe. En ze zegt, wat dacht je ervan? En ik zo'n neusblak was, wel van. En ze greep me en ze trok me naar de toe en ze zegt van, nou, wat gebeurt? Ik zeg, ho, je

0: mooie Pamela Anderson van Jammer hier bij RTV 4. En ja, Thijs, dan gaan we eventjes door naar verzoekjes.
1: Zeker, ja. Want als de luisteraars die nu luisteren nou denken van wat is dit nou voor muziek? Dat kan ik wel 10 keer beter. Dan kunnen ze dat gewoon doen, hè, Jelmer?
0: Ja, absoluut. Ga dan naar de Omroep Noos website. Daar staat rechts onderin een pop-up. Daar staat chat met de studio. En dan kun je een verzoekje in achterlaten.
1: Ja, laat gewoon even weten wat je graag wil horen en dan fixen we dat. Zo is dat ook al gebeurd, hè, Jelmer? Wat gaat het snel tegenwoordig?
0: Ja, klopt. Ze zijn er op tijd bij. En het is een verzoekje die we nog nooit eerder hebben gedraaid.
1: Oh, een primeur ook nog, jammer. Een primeur.
0: Van zelfs een duo die we nog nooit eerder hebben gedraaid.
1: Nog een primeur. Primeur op primeur.
0: Ja, absoluut.
1: Het is dus, namelijk...
0: Het is White Sox met Versailles.

0: White Sox.
1: Dik 8 minuten lang.
0: Kijk. Helemaal integraal uitgezonden, hè, Jelmer?
1: Ja, zeker.
0: Lekker, man. En Jelmer, we moeten het ook echt even hebben over Rod Stewart, hè?
1: Ja, klopt. Die heeft namelijk zijn allerlaatste tournee aangekondigd.
0: Oef.
1: Ja. En hij komt ook nog naar Amsterdam, naar de Ziggo Dome.
0: Kijk, en wanneer en hoeveel kost het en ga je naartoe, Jelmer?
1: Nou, hij treedt 28 mei 2027 op in de Ziggo Dome. Kijk. Hoeveel het kost, weet ik eigenlijk nog niet. De pre-sale is al begonnen.
0: Oh.
1: Maar de echte kaartverkoop begint vrijdag 8 uur 's avonds.
0: Oké. Okay.
1: Ik weet ook nog niet als ik heen ga. Het lijkt me op zich wel, wel lachen.
0: Ja.
1: Maar dus hij treedt nog 1 keer op in een tournee. Losse concerten, dat is nog uitgesloten. Dat gaat hij misschien nog wel doen. Maar dat is echt zijn laatste tournee. En
0: okay.
1: dat treedt hij ongeveer zo'n 26 keer op. Door Amerika en Europa.
0: Oké, okay. In totaal 26 keer?
1: Ja, 26 keer.
0: En waar in Amsterdam, zei je?
1: De Ziggo Dome.
0: Ziggo Dome,
1: ja.

0: Oké. Nou, ik dacht, want vorige week hadden we het over Oasis, toch? Of die week ervoor?
1: Ja.
0: Die gaan dan in Johan Cruijff Arena? Of,
2: ja, die spelen op ja. een...
0: Ik hoop niet dat het dan zo duur wordt als Oasis, want dat was niet normaal duur.
2: Nee, dat verwacht ik eigenlijk niet, nee.
0: Wel, Rod Stewart, echt wel een vet artiest om die een keer live te zien. Ook gewoon hoe oud hij is, maar ook wel hoe jong hij nog beweegt op het podium en hoe fysiek hij nog is, toch?
2: 81 jaar en zijn tour heet The Final Encore. En dat begint op 4 maart.
0: Kijk, ja.
2: Vet. In Canada trapt hij hem af.
0: Nou, ik ga er nog even goed over nadenken. Ik heb nog een paar nachtjes om over te slapen en dan te kijken. Maar het lijkt wel echt heel vet om die live te zien. Dus wie weet, maar wie weet. Laten we ook even een plaatje van hem draaien, of niet?
2: Ja, die denk ik ook wel gaat spelen. Namelijk You Wear It Well.

0: Beginning of the End, Status Quo, wat een verzoekje was, dus bedankt daarvoor. En daarvoor hoorde je George Harrison met What is Life.
1: Ja, we krijgen best wel verzoekjes binnen, wat natuurlijk hartstikke chill is, Jel, want zo hoeven we niet alles zelf te doen, of wel?
0: Dat wordt gewaardeerd, maar dan gaan we eventjes door naar nieuwe muziek.
1: Ja, er is namelijk een nieuw nummer van Ray en Beert, ook al kennen van...
0: De zomerhit van afgelopen jaar.
1: Ja, ze hebben namelijk twee hits. Eigenlijk, mijn favoriet is De Zonnewank. En ze hebben Fluitje, allebei echt keiharde hit. En die hebben afgelopen week, vorige week, vrijdag een nieuw nummer uitgebracht. Glibberen, Jelmer.
0: Glibberen,
1: okay. Je hebt hem nog niet gehoord, denk ik, hè?
0: Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik weet een beetje de stijl wat hun muziek is. Dat zijn wel van die kroeg meezing-plaatjes.
1: Ja, hitjes eigenlijk.
0: Hitjes.
1: Ja, laten wij ze hier gewoon gaan draaien op de radio. En ik denk dat je gelijk verkocht bent, dat je hem gelijk in je afspeellijst zet. Dat moet wel goed komen.
0: En hier... mee gaat zingen.
1: Daarom, hier komt Glibberen.
2: Maar ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

0: Deze nacht, Thijs Bootjes.
1: Wat zwoel.
0: Ja, wel hè?
1: Ja, absoluut.
0: Top man. Hé, hey, Jelmer, we moeten het ook even hebben over de maand oktober. Want Oktoberfest, hè?
1: Ja, Oktoberfest. Nou, dat is al in volle gang. Want het is begonnen om 12 uur 's middags, 15 september al.
0: Oh, dat is al echt? Oh, dat wist ik helemaal niet.
1: En dat gaat door tot 3 oktober.
0: Oh, echt?
1: Ja, Oktoberfest is grotendeels in september.
0: Nou, zo leer je elke dag nog wat, hè, Jelmer, blijkbaar weer.
1: No.
0: Slecht. Ga jij het nog vieren?
1: Nee, denk het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee?
1: Maar ja, misschien dat er nog in de kantine van de voetbal of zo een Oktoberfest feestje komt.
0: Je hebt je pakje wel alvast klaar liggen voor het geval dat.
1: Ik heb hem nog wel ergens opgebaard, ja. Ja. Kijk, en jij dan?
0: Kijk. Nee, ik heb het eigenlijk niet op de planning. We vierden het eigenlijk altijd wel in de kantina. Maar ik weet niet of dat dit jaar nog doorgaat. Waarschijnlijk niet. Hebben we een ander feestje. Gaan we voor, Christmas party gaan we vieren over een poosje. Dus nee, dat gaat niet door.
1: Ja, afgelopen jaren was het altijd in Geerdijk Oktoberfest.
0: Ja, heel groot.
1: In Alteveer.
0: Ja.
1: Maar dat is dit jaar helemaal niet meer.
0: Nee. Lijkt me nog wel heel vet om een keer naar in Duitsland dat ergens te vieren in zo'n grotere stad. In München of zo lijkt me geweldig. Maar ik sla denk ik dit jaar gewoon over. Maar ik vind wel dat we gewoon nog even een paar Duitse bangers, een paar plaatjes kunnen draaien.
1: Om toch even in de sfeer te komen.
0: Een klassieketje doen?
1: Zeker.
0: Daar komt-ie.

0: Ja, Jelme, zo eindigen we wel wat rustiger, hè?
1: Ja, absoluut. En daarvoor die raccoon en wat een verzoekje was. En dit was de Buckus met Slaap maar Dreuma.
0: Zo kunnen ze straks lekker goed slapen. Dat moet wel goed komen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Dan wil ik graag alle luisteraars hartstikke graag bedanken. En ook jij, Jelme, hartstikke graag bedanken voor vanavond.
1: Ja, jij ook bedankt. En iedereen bedankt voor de verzoekjes en voor het luisteren.
0: Zeker, die verzoekjes mochten er zeker zijn. Dat hielp echt enorm. Volgende week zijn we gewoon weer van 9 tot 10 de avond door. RTV
2: 4. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
5: Ze had het over de slechte staat van een schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
4: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Dit is RTV 4.
3: De avond van RTV 4.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jetten uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en eerder was ze minister van huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVMC in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.